0: Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Autobedrijf het Roos Beiaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden... krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen, en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en doorbrak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Autobedrijf het Roos Beijaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Autobedrijf, het Roos Beiaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6:00.
1: Demerstad, regionaal nieuws.
2: In 24 uur tijd zoveel mogelijk verschillende plant- en diersoorten waarnemen. Dat is de samenvatting van de bioblitz die Natuurpunt zondag organiseerde in Wolsdonk bij Aarschot. De organisatie hoopt 1000 verschillende soorten te tellen. En door dat te doen weet Natuurpunt welke soorten het goed doen en bijvoorbeeld welke nieuwe soorten erbij komen. Onder de tientallen natuurliefhebbers ook heel veel jonge speurders. Er is geteld tot 4:00, 16:00 dus op zondag. Uiteindelijk zijn bijna 600 verschillende soorten gezien. Een stuk minder dan gehoopt, maar toch is Natuurpunt tevreden. Vandaag gaat de Dorpsstraat in Tieltwingen opnieuw open voor verkeer. Al sinds maart was de straat dicht omdat de gemeente Tieltwingen er een afgelegen en afgescheiden fietspad liet leggen. Dat zorgde voor veel hinder, maar vanaf nu kan je dus de op- en afrit naar de E314 vanuit Tieltwingen weer gewoon normaal bereiken. De laatste afwerkingen, zoals het plaatsen van een wegversmalling, die zijn gisteren gebeurd en daardoor is de baan dus nu weer open.
1: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil, komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7:00 deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan. Je houdt best rekening met vertragingen en 2 aankomende vluchten worden ook omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
4: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
3: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallig met regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien, we halen zo'n 20 graden dan.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
4: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
3: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
5: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
3: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
6: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
3: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien, we halen zo'n 20 graden dan.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ondernemersstad.
1: Toch veel mensen die met mij aan bras hebben. En zeg, hoe is dat toch mogelijk, hè? Een goeiemorgen, de radio- en karaoke-show gaat weer van start. Met David Bowie zingen wij luidkeels mee...

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. We zaten op Jamaica. Met UB40 en Kingston Town. Natuurlijk, als je van reggae houdt, dan moet je daar onverrichter zaken naartoe. Wij van onze kant moeten naar
1: 1966.
0: Want we willen er een van de Supremes altijd meegenomen, hè? Diana Ross en de Supremes. You just keep me hanging on.

Het houden van mensen aan lijntjes. You just keep me hanging on, The Supremes. Vrijdag vertoont de kindergemeenteraad van Lummen voor kinderen vanaf 6 jaar in het Oosterhof de animatiefilm Huisdieren Express. Gratis toegang. Vrijdag en zaterdag om 20 uur opent toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater in dienst voor het laatste theatercafé. De reservaties verlopen online. Zaterdag vanaf 19 uur organiseert Jeugdhuis Tijl in Diest een gratis tuinconcert om 20:30. Wordt je er vergast op een concert door Dirk Wachtelaar en Jeff Mertens. En zondag om 2 uur stappen de Sint-Joris-vrienden door Kaaskorf en Tienbunder van aan de Solleweg in Houwaard met een bezoek aan de Mini Efteling. Verder wordt aandacht besteed aan merkwaardige natuurgebieden en aan de Hagelandse wijncultuur. Is dat iets? Valt dat te drinken? Ja? Allee, dan zal ik dat eens moeten proeven. Tavares, Heaven must be missing an angel.

Popcorn Oldie op meesterlijke wijze. Het schijnt dat de popcornliefhebbers recent nog verzameld hebben in de salons Mantovani in Oudenaarde met DJ Jefke. Een van de allereerste die daar ooit mee begonnen is met het draaien van popcorn. Bent u daar geweest? Bent u een uitzondering? Bent u een echte popcornliefhebber? Ja, dat zou kunnen. Dan was u daar, ja. Johnny Maestro, Mr. Happiness. Dit is Chris Rea. Ook daar worden we vrolijk van. Loving You Again.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

Deze wereld vandaag is een puinhoop. Dat is het altijd dus al geweest, hè? Toen ook in 1972, Donna Hightower. This world today is a mess. We moeten er gewoon het beste van maken. En dat doen we in, zeg het, in de kuskusdans. Dat zou wel zijn, de bamba van Los Lobos.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de

De Bee Gees, die hebben ook van alles meegemaakt, uiteraard. Ook met de vrouwen. En het is zeer duidelijk, voor de hardhandige aanpak van bepaalde vrouwen waren zij niet. Daarom dat ze het ook schoon vroegen aan Fanny Be Tender with My Love. En zo heb ik het zelf ook het liefst. Dat we gewoon rustig en kalm blijven. Handje in handje nog tot 9 uur. Wat denkt u? Komt dat goed? Allee. Het is the promise you made. Hè? Ik heb het gehoord. Hè? Cock Robin. Tot zo. If I leave.

Remember the promise you made. En Cock Robin. Radio Demerstad, hier hoor je thuis. En Shaidee hoort ook hier thuis. Hier zo knus bij ons. Hang on to your love.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
4: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
3: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
5: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
3: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.

The man without hats, de mannen zonder hoeden. Want ik heb nog even gezocht of ik eventueel een man vond met een hoge hoed op van dit programma. Maar ik heb hem niet gevonden.

0: Zakkenvoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assend, Bekkenvoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Ze is in orde, ze mag op de markt gebracht worden. Ze is goedgekeurd voor de dienst. She's a lady and Tom Jones. Dit is het festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. En we gaan meezingen in de eigen taal met Bart Herman. Triestig liedje. Af en toe gebeurt dat, ja, we moeten het evenwicht zien te bewaren. Ik ga dood aan jou. Liedje opgedragen aan de zusjes PFAS. Jullie.

Herman heeft het wel wat gedramatiseerd. Want laat ons eerlijk zijn, hij leeft nog altijd, hè? En dan mag hij daar niet van, hè? Morgen om 19:30 vormt de kerk van Messelbroek het decor voor samen zingen. Zaterdag van 9 tot 12 organiseert de NVA van Diest in Schaffen op het Sint-Hubertusplein een buurtbabbel. Moet je daar uw gedacht zeggen of niet? Ik weet het niet. En zaterdag om 1:00 wordt aan de Demermeander aan de Diestse Steenweg in Aarschot jeugdhengelen georganiseerd voor 8 tot 17-jarigen. Dat begint met een infomoment over vissen en ecologie. Om 14:00 volgt een initiatie. En het geheel wordt om 16:30 afgerond met een receptie en met toespraken. En tot en met donderdag 11 juni toont de expo Textiel met een ziel in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk in Sint-Ruiden. Middeleeuwse textielschatten uit de Trudeau-abdij. Moeilijke woorden, zeg. Opvallend is dat die gecombineerd worden met creaties van modeontwerper Dries van Noten. Er is uiteraard gratis toegang.

friet met stoofvlees of als een stek op waveren met frieten. Want dat is altijd goed voor iedereen. SOS van ABBA. En Manau, voor de mensen die even willen rappen, dat kan ook op het Frans. Maar je gaat u moeten rappen, hè, want lang gaat het niet duren of ze beginnen eraan. Hè. Over een stam ergens in Bretagne. La tribu.

Het zomersgevoel zit vandaag wel in een dipje, dus moeten we dat toch proberen van wat extra aan te zwengelen met dit soort van materialen. De two-man sound en de disco samba. Ik liet het horen aan een Braziliaan in Lissabon een maand of drie geleden en die was door het dolle heen. Die kende het nog niet en die zei, wauw, waar komt dat vandaan? Ik zeg, ja, van bij ons. Uit België, niet te geloven, zegt hij. Soul Sister komt ook van bij ons, hè? Downtown.

0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.

0: De Joden, toen ze ineens mee mochten doen aan het Songfestival. Wie had dat uitgevonden eigenlijk, dat Israël bij Europa was? Itzhar Cohen en de Alpha Beta Abani Bi en Abani Bay.
1: Rudy

0: Je hoort het, hè? Rob de Nijs is zeer blij dat er op zondag geen Festival der Vloemingen is, dat hij eindelijk een keer kan uitslapen. Pas op, ik versta die mensen. Dat daar niet van, hè? Rob de Nijs en zondag. Enfin, wat vond er van vandaag?
1: Ja, qua presentatie, vandaag toch iets minder, maar de primordiale smaken zaten wel allemaal oké.
0: Ah ja.
1: Och, ik geef een 5.
0: Oh, maar ja, goed, ja. Condensing dan eventueel morgenochtend weer vanaf 7 uur. Hè. Afgesproken?

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenvel en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
3: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n 30 minuten. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zou er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte, bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

In Limburg en Vlaams-Brabant, dankjewel. Rudy heeft ons weer aangenaam wakker gemaakt en tot op de werkvloer gebracht. Maar toch zijn er nog altijd, of zijn er toch weer een paar die ingedommeld zijn, hè? Allee, oei. En daarom dus Plastic per Trouw met Sapla Pourma. Gisteren heeft Vlaanderen zijn beste buurt gekozen. Vandaag is het de geboortedag van Charlie Watts. Dat is de voormalige drummer van de legendarische Rolling Stones. Hij zou vandaag 84 jaar zijn geworden. Charlie overleed 5 jaar geleden. Straks hier nieuwe verhalen op de werkvloer, waaronder de reisverzekering Europassistance. Hij gaat van naam veranderen. Hier hoor je nog eens wat. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Oh, oh.

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Ruim 10 jaar later zou het liedje terug in de hitparade staan. Ja, gedeeltelijk dan toch, hè? Want MC Hammer gebruikte er een sample van Super Freak van Rick James. Voor hem was het een hit in het begin van de 80's.
1: Classics at Work. Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Na meer dan 60 jaar verandert binnenkort Europassistance van naam. We gaan daar straks over doorpraten in onze koffiecorner. Rond 9:15 zal dat zijn. En over een klein kwartiertje zijn er nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken. En zo hoorden we gisteren vertellen dat er dan toch geen nieuwe action gaat komen in Herent. Het gemeentebestuur heeft de vergunning geweigerd.

0: Living by numbers. Zou je het erg vinden als we voor de classics kiezen? Ja, die tellen we elke dag tussen 9 en 11. Welkom op de werkvloer. Wang Chung komt eraan met Dancehall Days, The Brotherhood of Man. En weet je nog dat Wiltura ooit een liedje heeft gemaakt met Bonnie Sinclair?
1: De werkvloer.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel in Pelleberg op 1 september de deur. En daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Garage Michel in Pelleberg, bij Lubeek. Michel en Christine die hebben een sterke reputatie opgebouwd met vakmanschap en klantgerichtheid. Maar ze blijven nog een beetje doorwerken tot na het verlof. Dan doen ze de lopende dossiers en dan vanaf 1 september gaat de deur van de garage dicht, om gezondheidsredenen. Ze bedanken nu alvast de klanten en de partners voor het jarenlang vertrouwen.
1: De werkvloer.
0: De Spar aan de Rillaarseweg in Tieltwingen is weer open. Ja, het is een voormalige werknemster die de zaak heeft overgenomen. Ze krijgt de nodige ondersteuning en de nodige begeleiding tot er binnenkort een definitieve zelfstandige ondernemer is gevonden. En dat is goed nieuws, want zo kunnen ook de 7 voormalige werknemers aan de slag blijven. Je vindt voortaan in de Spar in Tieltwingen lokale producten uit het Hageland. 7 dagen per week is de winkel open, ook op zondagnamiddag en op maandag voormiddag. De winkel blijft heel belangrijk voor de buurt.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11. You

0: is tegenwoordig al uitkijken, hè? En dubbel checken, want meestal staat erop Made in China. En als je dan Wang Chung hoort, dan zou je denken dat het vandaar komt. Maar het is een Engelse band die hier bij ons in Vlaanderen populair werd in 1984, hun eerste grote hit, Dance Hall Days. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Het is volgende zaterdag open deurdag in vele academies in Vlaams-Brabant en in Limburg. Zaterdag tussen 10 en 12 in de Peter Dorland Centrum in Diecht staan de deuren open. Het Hagelandse Academie voor Muziek en Woord zet de deuren volgend weekend ook open in het gasthuis in Aarschot. En daar kan je trouwens naar een tentoonstelling gaan kijken, Het Land aan de Overkant. De toegang is volledig gratis. Zondag voormiddag om 10 uur begint in het Begijnhof in Diecht de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. Alle activiteiten in de buurt vind je op onze website www.radiodemerstad.be. We blijven nog even in de jaren 80. Dinsdag voormiddag, dit is Radio Demerstad. Dit is de werkvloer met de SOS-band.

0: zijn van Mossel in Diest, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.
2: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Oh, laat de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Classics op de werkvloer. Radio Demerstad met een terugblik naar 1974. Ace was dat en how long? Nu, het is niet meer zo lang, hè. We zijn vandaag 2 juni, dus neem nog een dikke 3 maanden. De kalender van de concerten, de voorstellingen en de lezingen in de culturele centra. Dat boekje, die kalender, is ondertussen in de brievenbus gevallen of kan je terugvinden online via de website. Vanaf deze week kan je trouwens in vele culturele centra in Vlaanderen al tickets aankopen voor de voorstellingen vanaf september. Vanavond om 19:30 dan start die ticketverkoop in Den Amer in Diest. Vanaf 19:30 is dat. Zometeen het nieuws om 22:00 bij Radio Demerstad. En uit Nederland...

0: het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stadist investeert net geen 1 miljoen euro in nieuwe accommodatie op het Oosterlindeveld in Schaffen. Concrete plannen zijn er nog niet. De stad zit daarvoor eerst nog samen met voetbalclub Sparta Schaffen. Op de site van SK Deurne gaat het oude gebouw dan weer weg. Kleedkamers en cafetaria zijn aanwezig in het nieuwe ontmoetingscentrum. En er komt ook daar een extra oefenveldje. De politiezone Limburg-regio Hoofdstad heeft een gloednieuw commandovoertuig in gebruik genomen. Dat zal onder meer worden ingezet bij de ordediensten en crisissituaties. Door het toenemend aantal evenementen in Hasselt de laatste tijd groeit de behoefte aan een dergelijk voertuig om snel en efficiënt te kunnen optreden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
5: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
4: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.

in de hitparade, maar het is ondertussen een dance classic geworden uit de 80s. Dance Yourself Dizzy. Een hele goede morgen, Liquid Gold was dat. Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op deze stad. Gisteren hebben we in de koffiecorner gesproken over dat zomerverlof dat je kan aanvragen. De maand juni is ondertussen begonnen. De laatste 4 weken op de werkvloer voordat die grote vakantie begint. De reisverzekering Europassistance gaat van naam veranderen. Daar gaan we het vandaag over hebben, zometeen om 9:15. Normaal mag je er als gebruiker geen hinder van ondervinden, maar we hebben graag duidelijkheid. En wel, dat krijg je zometeen. Eerst Rimmel van het Groenewoud. Ik denk dat die gewoon thuis blijft deze zomer. Want dan trekt het hem allemaal niet.

0: naar een fietsmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Je auto wassen.
2: Check.
6: Je ramen wassen.
2: Check.
6: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
6: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
7: Solar Assistance to the rescue.
6: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
8: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
9: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
10: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
9: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
10: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: liedjes die je kent, die kan je meezingen. Eind van de jaren 70, zo'n beetje de populaire periode van Boney M. En daaruit plukten we deze Rasputin. Terwijl we in de koffiecorner zijn, Andy Borg en zometeen Catharina en de Waves.
1: De werkvloer.
0: Neem jij altijd een reisverzekering als je op vakantie gaat? Wel, na meer dan 60 jaar verandert Europassistance binnenkort van naam. Het zal Radeon gaan heten. Europassistance is onderdeel van Generali en is wereldwijd bekend voor zijn uitgebreide zorgdiensten, zoals reisverzekeringen en medische hulp, maar ook werknemersbescherming en mobiliteitsoplossingen. En als klant ga je daar eigenlijk weinig of niks van merken, mag je daar geen hinder van ondervinden, maar houd er wel rekening mee dat de briefwisseling met een andere manier zal gebeuren. Europassistance, het logo gaat verdwijnen en het heet dus binnenkort Radeon.

0: De zomer zit hier bij Radio Demerstad op de werkvloer met die heerlijke classics. Oh, 1965 kwam het uit. Een van de eerste grote hits voor Wilson Pickett, In the Midnight Hour. Ik heb heel goed nieuws voor de fans van Simply Red. Dirk Smeets op Demerstad. Op het einde van deze maand, op 26 juni zal dat zijn, dan komt de concertfilm van Simply Red op de markt, Holding Back the Years. Want de band bestaat 40 jaar en het zijn de fans die de cadeautjes krijgen. De film zelf is verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. De muziek is verkrijgbaar op 2 cd's en 3 lp's. En daarvoor kan je dus terecht in de recordshop. En als je een deluxe pakketje neemt, dan zit er nog een boek bij van 48 pagina's over alle shows die ze gegeven hebben. Holding Back the Years. Simply Red. Goh, al 40 jaar.
1: De werkvloer.
0: Volgende zaterdag gaat het woonzorgcentrum Huis August open in de Fabiola-laan in Diest. Er zijn daar zaterdagnamiddag optredens van Hugo Sigal en Gies Winne. En de toegang is volledig gratis. Zing maar even mee met dit liedje. Dat ken je nog uit 1982. Dit is Andy Borg. Ja.

0: het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerger hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer.

0: Net zoals daar straks de hit van Liquid Gold, Dance Yourself Dizzy, ook dit was een gewone hit in de hitparade en is uiteindelijk een dance classic geworden. Dan Hartman scoorde in 1980 met Relight My Fire. Meer classics zometeen, Nancy Sinatra en Neil Diamond en Diana King.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Vanavond om 7 uur presenteert Jeff Verheezen in het gemeentehuis van Westerloze nieuwe boek. Jos Janssens is de titel. Dat is het verhaal van een herenboer die schrijver zou worden, maar hij heeft die passie links laten liggen. En in het boek kom je dus te weten of het eigenlijk een gemiste kans is. Vanavond om 7 uur. Zaterdagavond om 6 uur is er muziek in de Begijnenstraat in Diest, want er is live on stage en de toegang is gratis. En zondag organiseert Ferm een garageverkoop in het dorp aan de Hasselsebaan in Deurne bij Diest. I don't want

We gaan stilaan naar 11 uur toe. Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Ja, kom binnen en zet u, het aperitiefje is bijna klaar. Na meer dan 60 jaar verandert Europassistance van naam, hoorden we vertellen. Het zal Reedion gaan heten. En vanaf deze week kan je in vele culturele centra al tickets kopen voor de voorstellingen vanaf september. Vanavond om 19:30 start die ticketverkoop in Den Amer in Diest. En het gemeentebestuur van Herent heeft de vergunning voor een actionwinkel aan de Tildonkse Steenweg geweigerd. Morgen nieuwe verhalen op de werkvloer, maar we gaan eerst genieten van het aperitiefje en van de lunch, straks met Patrick van Laar. Hey, fijne dinsdag!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens laat onderzoeken of er een nieuwe drinkwaterleiding van 80 kilometer tussen IJsde en Tiene kan gelegd worden om jaarlijks 5 miljard liter extra grondwater uit Limburgs mijngebied tot in de Vlaamse kranen te krijgen. Dat water wordt al jarenlang opgepompt om te voorkomen dat IJsde dorp onder water komt te staan. Onze drinkwatervoorraden zitten nu goed, maar we moeten vandaag al beginnen met plannen maken, aldus Broens. De werken aan de verbinding met de bedrijvencampus Recore in Hasselt zijn na 7 maanden klaar. Er is geen hinder meer door de werken in de omgeving van de Prins Bisschop Singel en de Sint-Ruidersteenweg. Sinds 31 oktober vorig jaar werkte het agentschap Wegen en Verkeer aan een directe verbinding van en naar de bedrijvencampus. Dat resulteerde in een nieuwe afslagstrook, een halve ovonde en verschillende aanpassingen aan de Recorestraat en de Sint-Ruidersteenweg. Ook voor fietsers is er een verbetering met een fietspad van 3 meter breed en nieuwe oversteekplaatsen. En er staan ook nieuwe verkeerslichten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Biet heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft hij morgen. En dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog op voorraad hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa.
5: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing, want mensen worden niet meer in het wild gelaten en in handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
4: Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd en dat cijfer wil Europa dus omhoog. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we ook buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten. Temperaturen rond 18 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dinsdag 2 juni. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is dit weer aperitief. Ik ben Kurt Bates en zij is Spanja. Dat was ze met Call Me. In dit uur weer geweldig veel leuke muziek. Joe Bataan die komt eraan, Petula Clark en CCR.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat. Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Vandaag dinsdag, maximaal liggen tussen 18 en 22 graden. Vandaag wisselvallig met periode van regen of buien. Morgen dan wisselend bewolkt, met in de loop van de dag meer en meer stapelwolken. En hier en daar kunnen die uitgroeien tot een bui. Morgen liggen de maximaal tussen 16 en 17 graden. Dit is Radio Demerstad met Pitjula Clark. Hier is nog eens met Lenouine en Fini Plu.

Disco muziek op dinsdag, om je al een beetje op te warmen voor het komende weekend. Joe Betan was dat, en Rappo Kleppo, zaterdag 6 en zondag 7 juni, van 9:30 in de ochtend tot 17 uur, vindt in Den Amer in Diest een beurs plaats van Retro Heaven, Vintage Toys en Retro Gaming. Evenals TCG en Pokémon, niet te missen dus, als je dat allemaal wil

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit keer niet met Sunny. Wel helemaal solo. Cher was dat. En de Shoop Shoop Song. Chicago is dat daarvoor nog met If You Leave Me. Nou, wel, dat is nog niet het geval. We zitten hier nog tot 11:30. Het programma Aperitief. Als je aan het aperitieven bent, geniet ervan. En blijf meeluisteren naar onder meer dit van André van Duin. Het stond

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden, Mazda-verdeler.
3: In Waarolde en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode, nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Seasons in de Sun, dat was Terry Jacks. Morgen om 11 uur, dan doen wij het opnieuw. Uiteraard hier bij Radio Demerstad. Een nieuwe aflevering morgen op woensdag van Aperitief. Tot dan. Ik laat u voor vandaag met onder meer Danny Asmund, Young Love en Toto. Daar beginnen we mee. En deze Hold the Line. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg en is daarna in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
4: Oma van het meisje is hier in de straat, heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
3: Hij vertrok toen naar het werk. Op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En de chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
3: De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal omdat hij een kunstwerk verkocht zou hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Floor Didde van 1111.
6: Wij noemen het eigenlijk deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is. En waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. Wij denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen. En dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
3: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden. Maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar ook overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien. Lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.

0: en Take My Breath Away. Gelukkig heeft Kurt Batens onze adem hier gelaten. En kunnen we die gebruiken van nu tot 2 uur. Goedemiddag overigens.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Ook een goedemiddag aan zij die op dit ogenblik op de werkvloer staan. Dit is speciaal voor jullie.

0: ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Dat was een bevel, hè? Onmiddellijk beginnen dansen. Zomaar op een dinsdagmiddag tussen de soep en de patatten. Nu goed, als Dave dat vroeg halverwege de jaren 70, dan deden we dat met heel veel plezier. Aan alle goede dingen komt een einde. En dat is een uitdrukking die we inderdaad wel al eens vaker horen voorbij komen. En er is ook ooit over gezongen, want dit is Nelly Furtado.

Een goede vriendin Josephine. My girl Josephine. Dat was Fats Domino. En dat was in 1960. Heel lang geleden, met andere woorden. Actrice Dea en theatermaker Aziz verliezen hun baan. En ze trekken in bij zijn ouders in Istanbul. En dan begint de zebrafilm Yellow Letters. Een film die volgende donderdag 4 juni om 20 uur gedraaid wordt in de UGC Cinemas in Aarschot.

R-O-C-K in de USA, oftewel rock. En die hoort niet alleen in Amerika thuis, die horen we overal graag passeren, nietwaar? Ook hier bij ons in de Demervallei. John Cougar Mellencamp. Volgend weekend, zaterdag 6 en zondag 7 juni, van 9:30 tot 17 uur, vindt in Den Amer in Diest een beurs plaats van Retro Heaven Vintage Toys en Retro Gaming, evenals van TCG en van Pokémons. Voor zij die daarvan houden, volgende zaterdag en zondag naar de Amer in Diest. Hadden we het over rock'n'roll? Dit gaat over Mr. Rock'n'Roll, Amy MacDonald.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Oh, oh.

The Beatles en het legendarische Helpen, noemen dat later door diverse andere collega's van hen werd gecoverd. En het rare aan heel dit verhaal is dat het iedere keer weer een hit werd. Was een sterk nummer, met andere woorden. Over sterke dingen gesproken. Tina Turner die gaat ons begeleiden naar het nieuws van 1 uur. Maar ze doet dat niet alleen. Ze krijgt de hulp van de Thompson Twins en van Focus. Tot na het nieuws. Tot zo dadelijk.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond. Door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
4: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
3: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerken is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
5: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
3: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
3: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Shout, shout, roept u maar, met andere woorden. Dat was Rocky Sharp en The Replays. Heel lang geleden een goede stevige om er meteen in te vliegen in dit tweede uur van de middag. De middag, Patrick van Laan, in de stad. En we blijven in beweging, want dit is Chubby Checker. Come on!

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Boogie Man. Nee, dat is niet het geval. We blijven rustig achter de microfoon zitten. Casey and the Sunshine Band en daarvoor ook nog Viola Wills. Volgende zaterdag, 6 juni, tussen 14 en 17 uur... vindt aan de Fabiola-laan in Diest de plechtige opening plaats... van woonzorgcentrum Huis August. Tussendoor geniet je van live optredens van Hugo Sigal en Guy Swinne. De toegang is gratis. En wij gaan genieten van de Cats. Dit is Marianne.

0: Boris Pay en How Many Times. Hoeveel keer hebben we u al er niet attent op gemaakt dat op het Begijnhof van Diest de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten doorgaat? Wel, volgende zondag, 7 juni, is het weer van dat, want tussen 10 en 16 uur bent u daar van harte welkom.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man, you know. Let me see what's happening.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Dan ziet u maar dat u van Hakuna Matata een leuk reggae-nummer kan maken. En de specialist was Jimmy Cliff, de bezieler overigens ook van reggae. Volgende man die maakt het nog altijd bont als je hem op een podium krijgt. Peter Koelewijn, daarover hebben we het. Zijn live-optredens zijn legendarisch. Maar af en toe kwam die toch ook met een aangrijpend nummer. En we hebben vandaag voor zo'n nummer gekozen. Dit is het verhaal van Robbie.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: 20 jaar, Zelem, zomer.
4: Wow.
3: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
3: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
3: Willy Sommers.
5: Oh, laat de zon in je hart.
3: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
3: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg, Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
6: Yeah.

Mr. Eurovisie, dat was Johnny Logan en What's Another Year. We sluiten vandaag af op een vrolijke wijze met John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, the one that I want. En dat is ook zo. Morgen om 12 uur zijn we er weer terug. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De twee trekkershutten aan het provinciedomein Halve Maan in Diest zijn vernieuwd. Wandelaars en fietsers kunnen er 1 tot 3 nachten verblijven tijdens de rondtocht in de regio. De provincie wil op die manier meer toeristen aantrekken en mensen de mogelijkheid geven om langer dan 1 dag op het domein te verblijven. Wie voortaan overnacht in de trekkershutten op het provinciedomein in Diest ziet geen witte huisjes meer. Na 24 jaar zijn ze vervangen. De hutten zijn elk seizoen open van 1 maart tot en met eind oktober en zijn bedoeld voor wandelaars en fietsers op doorreis of voor wie wat langer op het domein wil blijven. Vorig jaar deden ongeveer 150 groepjes dat. Extra hutten bouwen vindt de provincie voorlopig niet nodig, al zijn ze natuurlijk wel een belangrijke troef voor de Halve Maan in Diest. Dan naar Sint-Truiden. Op het sportcomplex Nieuw Sint-Truiden is officieel een 3x3 basketbalveld geopend. Dat project kwam tot stand in samenwerking met Basketbal Vlaanderen, dat de helft van de investeringskosten subsidieerde. Met de nieuwe infrastructuur wil het lokale bestuur in Sint-Truiden inzetten op toegankelijke buitensport voor jong en oud.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er vertrekken of landen geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9:00 vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moeten daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na het drama in Bughout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus, en het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskrouwaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
4: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. En ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en het blijft zo'n 19 graden dan.

0: Jigsaw en You Blew It All Sky High, omdat overdrijven nu eenmaal een van de kenmerken is van de mens, of toch van vele mensen. We bedanken Patrick van Laar, die was er de afgelopen 2 uur met de middag hier bij Radio Demerstad. Ondertussen is het 2 uur voorbij, tijd om de stress een beetje te vergeten, de zorgen van de dag een beetje opzij te zetten. Het is namelijk siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En straks kijken we ook even naar de feiten van de dag, wat er zoal door de jaren heen gebeurde op deze 2 juni. U krijgt van ons ook een iets meer uitgebreid weerbericht en uiteraard ook de classic hits. Dit kennen we vast en zeker nog. Dit is Natalia.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19-tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Tot zover Murray Head en One Night in Bangkok. We zijn vandaag de 2e juni en we gaan eens even kijken wat er in de geschiedenis zoal gebeurde op deze datum. We gaan terug naar 1985. Toen besloot de UEFA om alle Engelse clubs voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan Europa Cup toernooien. Het besluit kwam er kort na het heizeldrama bij ons in Brussel. En koningin Juliana die opende in Nederland op 2 juni 1973 het Van Gogh Museum in Amsterdam. En op 2 juni 1954 wordt in Jeruzalem het Palestijns Bevrijdingsfront PLO opgericht. En een jaar daarvoor, op 2 juni 1953, wordt Elisabeth II koningin van Groot-Brittannië en het gemene best. Dat was trouwens de eerste kroning die live op televisie werd uitgezonden.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En nu weer terug naar de muziek, op vraag van Tavares. Don't take away the music.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Daryl Hall en John Oates en I Can Go For That. En daarvoor drukwerk, die hadden we helemaal in de schijnwerpers vandaag. Met schijn en lichtje op mij. En dan nu tijd voor... Het weerbericht. Ja, we gaan eens kijken wat dat weer de rest van de dag gaat doen. Het ziet er niet zo goed uit. Het is zwaar bewolkt. Er komen nog regelmatig buien of regen langs. En dat allemaal gepaardgaand hier en daar met onweer en mogelijk hevige windstoten. Het is wel vrij zacht, 22 graden. Ook vannacht regelmatig buien en morgen verandert er niet veel. Het blijft dan zwaar bewolkt met buien. En ook morgennacht, de nacht van woensdag op donderdag, blijft het nog altijd regenen.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu de Amerikaanse Dennis Edwards samen met Sida Garrett. Een nummer dat nummer 2 werd in de Billboard Black Singles hitlijst destijds. Dat was in 1987. Don't look any further.

open in de Michel Thijnstraat in Diest. Met gelegenheid tot een rondleiding. Groepen spreken wel bij voorkeur online af. En ook zaterdag, maar dan om 2 uur, vertrekt aan het bezoekerscentrum Halve Maan in Diest een hommelzoektocht. Je doet daar heel wat kennis op over deze insecten en hun milieu. Wil je deelnemen zaterdag om 2 uur? De deelname is helemaal gratis. En nu Illusion, dat gaat wel lukken vandaag. Dansen in de regen.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie.

En badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Dat waren de specials uit 1979 met gangsters. En zo zou ik de mensen niet bestempelen die nu klaarstaan. Nee, nee, dat zijn de mensen, serieuze mensen van het nieuws. Die zijn er zo meteen met een update om 3 uur. Tot zo lang nog, Ellen Foley. En We Belong to the Night.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In 24 uur tijd zoveel mogelijk verschillende plant- en diersoorten waarnemen. Dat is de samenvatting van de bioblitz die Natuurpunt zondag organiseerde in Wolsdonk bij Aarschot. De organisatie hoopt 1000 verschillende soorten te tellen. En door dat te doen weet Natuurpunt welke soorten het goed doen en bijvoorbeeld welke nieuwe soorten erbij komen. Onder de tientallen natuurliefhebbers ook heel veel jonge speurders. Er is geteld tot 4:00, 16:00 dus op zondag. Uiteindelijk zijn bijna 600 verschillende soorten gezien. Een stuk minder dan gehoopt, maar toch is Natuurpunt tevreden. Vandaag gaat de Dorpsstraat in Tieltwingen opnieuw open voor verkeer. Al sinds maart was de straat dicht omdat de gemeente Tieltwingen er een afgelegen en afgescheiden fietspad liet leggen. Dat zorgde voor veel hinder, maar vanaf nu kan je dus de op- en afrit naar de E314 vanuit Tieltwingen weer gewoon normaal bereiken. De laatste afwerkingen, zoals het plaatsen van een wegversmalling, die zijn gisteren gebeurd en daardoor is de baan dus nu weer open.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9:00 vanavond. Je hoort Isan Shualekli van Brussels Airport.
5: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2:00 en 9:00 vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verder informatie van de luchtvaartmaatschappij.
4: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn in Duitsland zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner Andrea Klepač van het Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets was dat 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en ook veel wind, maximaal rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, ook morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.

0: Zo komt het mooi uit. Wij zijn helemaal uitgedanst en hij is uitgezongen. Dat was David Bowie met Let's Dance. Geweldig nummer van hem uit 1983. Net na 3 uur hier bij Radio Demerstad. Welkom allemaal. Hele goede middag. Als je nu inschakelt, ook welkom natuurlijk in het 2e uur van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We zijn er dus nog een uurtje lang met veel classic hits ook. Maar straks gaan we ook eens kijken naar een opmerkelijk feit. Maar eerst wat muziek, Hervé Villard, zometeen met Caprice Fini. Na deze van Status Quo, Whatever You Want.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Een nummer dat origineel werd uitgebracht in 1983, opgenomen door de groep Garantido. Maar dat zegt u waarschijnlijk niks. Ja, mij ook niet, want dat werd niet bekend. Pas vele jaren later, in 1996, opgenomen door deze Amazonegroep Carapicho. En dat kennen we beter. In vele Europese landen een grote nummer 1 hit. Er werden trouwens maar liefst 1 miljoen exemplaren van deze plaat verkocht.
1: Siesta, Jan de Groot.
0: En het is ruim 3:15. Dat betekent koffietijd bij Radio Demerstad. We draaien daarvoor 3 platen non-stop na elkaar. Zometeen de Police met Roxanne. Maar eerst deze. First We Take Manhattan. Dit is Leonard Cohen.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Alison Moyet en Invisible, ja, dat was ze wel, maar ze was te horen. En dat is het belangrijkste in deze siesta bij Radio Demerstad. Daarvoor de Police met Roxanne. En de eerste plaat in de rij van drie tijdens onze koffiepauze. Dat was Leonard Cohen en First We Take Manhattan.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, en dan nu weer een speciaal nieuwsberichtje, want een vliegtuig dat van de Verenigde Staten naar Mallorca vloog, heeft rechtsomkeer moeten maken. Dat kwam door een mogelijke veiligheidsdreiging. Wat was er aan de hand? Er bleek een Bluetooth-apparaat aan boord te zijn met een beangstigende naam. De Britse krant The Guardian houdt het op een bepaald vierletterwoord, maar de New York Post die gaf er meer uitleg over. Er was namelijk een 16-jarige aan boord, die had zijn Fitbit mee en die had u wel een heel speciaal naam gegeven, namelijk Bomp. Ja, dat was de reden om rechtsomkeer te maken.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu Maywood, een nummer uit 1981, omdat de liefde echt geen afstand kent. Distant Love.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

uur. Reservaties gebeuren online. En zaterdag vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jeugdhuis Tijl in Diest een gratis tuinconcert. En om 8:30 word je daar vergast op een concert door Dirk Wachtelaar en Jeff Mertens. En aanstaande zondag van 6 tot 5 organiseren de Zelkse Vrienden een rommelmarkt. Die gaat door aan de Zelkstraat, de Molenweg en aan de Wijpenbergweg in Zelk bijhalen. En u, Kylie Minogue, got to be certain.

Een boodschapje uit 1962, dat waren de Exciters en Tell Him. En daarvoor draaiden we Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Dat is ook wat ik u aanraad voor de rest van deze dinsdag. Zometeen de spits bij Radio Demerstad met Gunter Schepers. Wij gaan deze siesta afsluiten met Meatloaf en I Do Anything For Love. Graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stadist investeert net geen 1 miljoen euro in nieuwe accommodatie op het Oosterlindeveld in Schaffen. Concrete plannen zijn er nog niet. De stad zit daarvoor eerst nog samen met voetbalclub Sparta Schaffen. Op de site van SK Deurne gaat het oude gebouw dan weer weg. Kleedkamers en cafetaria zijn aanwezig in het nieuwe ontmoetingscentrum. En er komt ook daar een extra oefenveldje. De politiezone Limburg-regio Hoofdstad heeft een gloednieuw commandovoertuig in gebruik genomen. Dat zal onder meer worden ingezet bij de ordediensten en crisissituaties. Door het toenemend aantal evenementen in Hasselt de laatste tijd groeit de behoefte aan een dergelijk voertuig om snel en efficiënt te kunnen optreden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
5: Regelmatig waren er klachten, en maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
4: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
6: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de Raad van Bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Wat zijn wij, de Belgen, nog altijd trots op die Pump Up The Jam. Het is inderdaad een Belgische groep, Technotronic. En het was zelfs in de tijd, eind jaren 80, een dikke, vette hit in Italië. Daar is het vandaag, de nationale feestdag. Italiaanse nationale feestdag, dus een goede reden om straks spaghetti te maken. Ik stel voor dat onze Jan, dat die al begint aan de mise en place. Goedemiddag.
1: Met Gunther, door de spit.
0: Tot 6 uur vanavond. En wees welkom bij Demerstad.

0: van Mosselindienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Voor elke

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Het komt allemaal wel goed. Op het internet hebben we een lijst ontdekt, een top 50 van de landen wereldwijd met de inwoners met het hoogste IQ. En België staat ook in die top 50. We staan op nummer 15. Nederland staat op 9. Wat straf, die staan hoger dan België. En op 1 staat Singapore, trouwens de hele top 3. Dat zijn allemaal Aziatische landen. Ik kijk even, op 3 staat Hongkong, op 2 China en op de eerste plaats dus Singapore. Mensen met het hoogste IQ, ja.

0: gaan in de richting van 4:30. Ze heeft fantastisch gezongen, Millie Jackson, over haar vent. My man is a sweet man. En wel, de Peter die denkt daar duidelijk anders over.
1: Het is

zwoele temperaturen, die moeten we voor even opbergen. Dat is nu wel duidelijk, maar toch nog eens een zonnige plaat boven gehaald. Dat is een van de beste zomerhits ooit trouwens, vind ik. Gilbert Montagnier. Le sunlight des tropiques. Deze zomer kunnen we er weer naartoe. Met z'n allen. Naar tropische orde. Een rustpuntje hebben we ook verdiend na een drukke werkdag. James Blunt, die komt hier voor onze liedje zingen.

Young Turks van Rod Stewart, zaterdag om 1 uur. Dat wordt aan de Demer Meander, aan de Dieste Steenweg in Aarschot, jeugdhengelen georganiseerd. Vissen voor jongeren van 8 tot 17 jaar. Dat begint met een infomoment over vissen en ecologie. Om 2 uur volgt er een initiatie en het geheel wordt om 4:30 afgesloten met de receptie. En ook met toespraken, is toch fantastisch, zo gaan vissen. En zeer rustgevend, dat ook nog. Meer informatie is terug te vinden onder meer op onze website. Onze Frits heeft een link gezet in de weekend- en weekkalender op radiodemerstad.nl.

0: cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
1: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Dit is hem. Radio Demerstad.

Vroeger begonnen radioprogramma's altijd stevig met een begintune. En de Hustle van Van McCoy, die werd toen veel gebruikt. Dat spreken we over de jaren 70 en de jaren 80. Geweldig om nog een keer terug te horen. Die zomerhits, we hebben het toch nog niet afgeleerd. Dat is wel duidelijk wat hier zijn uit de zomer van 1986. MC Micah G en DJ Sven uit Nederland.

Madonna die heeft ook flink centjes verdiend aan dit nummer. Aan deze grote hit, want haar Holiday werd daarvoor gebruikt. Zometeen om 5 uur het nieuws. Dan krijg je een vers bulletin naar het mooie California van de band Highlight.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waar van vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggehout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggehout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9:00 vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
5: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9:00 vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles De Beelde.
6: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië. Want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie. Want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
3: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien in het weekend. Meer zon, meestal droog en weer wat warmer.

0: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
1: Het was alvast dikke ambiance met die gasten van Wham. Trouwens, van ambiance gesproken. Er is een straffe comeback in de maak. Wat het tennis betreft is nu officieel Serena Williams. Die gaat dubbelen op het tennistoernooi in Londen. Tennislegende Serena Williams. Dat we die nog eens aan het werk mogen zien.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Zij maken ons instant gelukkig. Het zal wel zijn. De Abbaatjes in de spits op dinsdag bij Demerstad, waar we nu muziek van onze eigen Milo draaien. Het is een nummer uit zijn beginperiode. 2006, al lang geleden. Hè. Uit Vlaams-Brabant komt hij, die Jonathan. En hij zong toen wereldwijd deze You Don't Know de hitparades in.

Dit was hem, Van The Man, Brown Eyed Girl. Zijn Have I Told You Lately werd nog eens in het Nederlands vertaald door Koen en Chris van Clouseau. En nu we het toch hebben over die mannen, dan moeten we toch een van hun hits draaien.

Dit was inderdaad Girl Power. Het was een damesband. Cloud eind jaren 70. En Save Me. Het aankomende weekend, zaterdag en zondag vanaf 9:30 's morgens, vindt in Den Amer in Diest een beurs plaats van Retro Heaven Vintage Toys en Retro Gaming. Dat is de moeite waard. Ik kan er ook terecht voor TCG, ik weet niet wat dat is, Pokémon. Maar onze Frits die heeft het mooi opgelijst op onze website. In de weekend- en weekkalender op radiodeverstad.be.

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5 Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Ondertussen zijn onze luisteraars ter hulp gekomen, waarvoor we oprechte dank TCG. Dat zijn blijkbaar trading card games. In Nederlands vertaald ruilkaartspel. Dat kan je dus ook het aankomende weekend tijdens die beurs in Den Amer ruilen of kopen, zoals je zelf wil. Wij doen hier aan meezingers met Neil Diamond.

Voor vandaag dinsdag was dit de avondspits. Willem de Groot is er naar het nieuws. Na de update van 6 uur en na Queen met dit geweldige You Don't Fool Me. Maak er nog een hele leuke dinsdag van. En graag tot morgen om 1:00 of 4:00 hier op de radio. You don't fool me.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de hijsa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggehout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggehout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
4: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
3: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9:00 vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
5: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9:00 vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
6: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
7: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
6: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen, dus we gaan alles doen om te winnen.
3: Ook Jury Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaar zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien. In het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: blijft de mooiste van Tom Petty met zijn Heartbreakers. Dat was Refugee uit 1980. En zo begonnen we eraan op deze een beetje bewolkte dinsdag op dit ogenblik. Ja, af en toe een buitje. Het kan wel, de natuur kan dat best gebruiken. Hier bij Radio Demerstad zijn we tot 8 uur. Dank je, Gunther, voor de spits natuurlijk.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En we houden ook één oog op het scorebord in de vriendschappelijke voetbalinterland Kroatië-België. Voorlopig nog altijd 0-0.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: When You're In Love With A Beautiful Woman. Dat was muziek van Dr. Hook, eind van de jaren 70. U heeft het misschien ook al gelezen of gehoord. Er is vandalisme gepleegd aan de grot in Waanrode. Een kinderfiets is daar geparkeerd bovenop de grot en er is ook brand gesticht aan een van de zitbanken. We gaan het er even over hebben met de dienstdoend priester Jan van der Velpen. Jan, goedenavond.
1: Goedenavond, Willy.
0: Vertel eens, wat hebben jullie aangetroffen?
1: Wel, tijdens het Pinksterweekend hebben we waarschijnlijk jongeren een kleine inbraak gepleegd in de school. Mm-hmm. Ze hebben daar een kinderfietsje meegenomen en ze hebben dat helemaal bovenaan op de grot van Waanrode geplaatst. En daarna hebben ze eigenlijk op een bank een vuurtje aangestoken, waardoor dat die bank, die uit harde plastic bestaat, nogal wat beschadigd is geworden.
0: Ja.
1: En wij hebben dus daarvoor samen met de school, mm-hmm, en de kerkraad een klacht ingediend bij de politie Hageland. Ja, en uiteindelijk zijn dat 4 klachten geworden. Dus inbraak, diefstal, vandalisme en brandstichting.
0: Ja, dat is toch de moeite. En dat was eigenlijk niet zonder gevaar, hè, want dat fietsje bovenop die grot plaatsen, die grot is ook niet zo stevig, hè?
1: Nee, want als men weet hoe dat die grot is opgebouwd, die grot die bestaat na 100 jaar. En eigenlijk is die gemaakt door een constructie van kippengaas, omgeven door cement en beton. Maar ik kan me best voorstellen dat daar plaatsen zijn die erg fragiel zijn. Ja. En als men juist op zulke plaatsen zou trappen, ja, dan riskeert men om daar door te vallen.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, uiteraard. Hoe hoog is de grot eigenlijk? Heb je daar een idee van?
1: Ik heb daar geen idee van, maar ik schat dat toch op op ruim 10 meter, hoor, zeker.
0: Amai, dat is dan toch wel de moeite en niet zonder risico dus voor die jongeren. Die bank, gaat die hersteld worden of wat gaat er gebeuren?
1: Wel, op dit ogenblik laten we die nog zo zijn. Mm-hmm. Zodanig dat iedereen kan zien wat het daar precies gebeurd is.
0: Ja, uiteraard. En jullie hopen nu dat de jongeren die dat gedaan hebben, dat die zichzelf zouden melden?
1: Wel, eigenlijk is dat mijn grootste wens en mijn grootste hoop. Dat ze zichzelf zouden komen melden, ofwel in de school, ofwel bij mij. Mm-hmm. Ja, zodanig dat eigenlijk, bij wijze van spreken, alles in de minne kan geregeld worden. Want als vroeg of laat toch uitkomt wie dat de daders zijn geweest. Ja, en daar komt een gerechtelijke vervolging van op basis van die 4 klachten. Ja, dan zijn ze verder van huis, denk ik,
0: ja,
1: dan als ze het nu even komen melden.
0: Ja, dus een oproep bij deze om zich toch te melden bij jou, bij de school of bij de politie. Goed, ja. Jan, dank je om dat even toe te lichten en hopelijk komt het allemaal snel goed, hè.
1: Oké, goed. Dank u wel.
0: Dank je, Jan. Goedenavond. Dat was dienstdoend priester Jan van der Velpen over het vandalisme aan de grot in Waanrode. En nu weer muziek. Muziek van Hans de Boy, de man die vandaag 68 jaar wordt. Dit is Thuis Ben. MUZIEK

Dat is bijzonder lang geleden, hè? 1958. De broertjes Everly, Don en Phil met Bye Bye Love. Wij zeggen nog lang geen bye bye. We gaan nog anderhalf uurtje door met de show. Een half uurtje voetballen is er ook al gedaan in Kroatië-België. Voorlopig geen doelpunten. Het blijft daar dus 0-0. Hou je van film in open lucht, dan kan dat nu zaterdag, de 6e juni. Dan kan je terecht in Rillaar, in het park aan Huis Thijskes. En daar wordt de film After Sun vertoond. Het gaat over Sophie, die terugblikt op de gedeelde vreugde en persoonlijke melancholie van een vakantie die ze 20 jaar eerder met haar vader had. After Sun, nu zaterdag dus in Rillaar in het park aan Huis Thijskes. En de bar die gaat open om 7:30. De film die start bij schemerdonker, dus ik vermoed rond 9 of 9:30. En je moet wel je eigen stoeltje meebrengen. Dus dat is bij deze alvast een oproep die gedaan wordt. Goed, dan hebben wij muziek voor jullie in petto. En die komt van het Spandau Ballet. We hebben namelijk een jarige in de band. En dat is namelijk zanger Tony Hadley. Hij wordt er vandaag 66 en we draaien hun grootste hit uit 1983. Dit is het melancholische True. Welkom bij Demerstad.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat een stem, hè, nog altijd na al die jaren. John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You. Een nummer eigenlijk uit 1956 van Screamin' Jay Hawkins. En het werd ook nog opgenomen door die Alan Price set. Maar dit was ook een dikke hit natuurlijk, hè, de versie van de CCR. En de kop is eraf in de oefenwedstrijd tussen Kroatië en België. En het zijn de Rode Duivels die op voorsprong zijn gekomen. Een minuutje of vijf voor het einde van de eerste helft. Een doelpunt van Jurie Tielemans. 0-1 voor de Belgen daar dus in Kroatië. En heb je dit weekend niks te doen, dan heb ik nog een leuke tip voor de kinderen misschien ook. Want de brandweerpost Scherpenheuvel-Zichem bestaat 75 jaar. En daarom nodigen ze iedereen uit op een open deur om eens een kijkje te nemen achter de schermen. Nu zaterdag 6 juni kan dat tussen 12 en 18 uur. Er zijn leuke demo's, een static show en kinderanimatie. En vanaf 6 uur wordt de dag afgerond in het Praatcafé met een hapje en een tapje. Open deur dus bij de brandweerpost van Scherpenheuvel zaterdag tussen 12 en 6.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
10: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Terrence Trent D'Arby. Maar er staan nog een aantal andere artiesten te drummen om in de show te komen. Dit was TTD met If You Let Me Stay. Het is rust in Kroatië, België, daar in Rijeka. 0-1 doelpunt van Juri Tielemans. En ik vertel nog even dat Jacques Vermeire in het najaar op tournee gaat met zijn typetje DDT, Dimitri de Tremmerie uit FC De Kampioenen. Als titel draagt die tour DDT houdt uitverkoop. Hij komt ook naar Den Amer in Diest. Twee voorstellingen op 5 december om 3 en om 7:45 allebei al uitverkocht. Maar er zijn nog een paar extra shows op 17 januari volgend jaar. Om 3:00 in de namiddag een extra show. Daar zijn nog meer dan genoeg tickets voor. Maar de avondvoorstelling, daar zijn er nog een handvol over om 7:45. Dus snel zijn is de boodschap als je DDT of Jacques Vermeire aan het werk wil zien in Diest. En nu laten we de bijtjes op je los. Oftewel de Fat Larry's Band. Een bescheiden hitje begin van de jaren 80. Hier is Zoom.

Best een mooie ballad, hè, deze van de Fat Larry's Band. We gingen terug naar begin van de 80's met deze Zoom hier bij Demerstad. De nieuwste taxi komt eraan. Eerst regionaal met Chris. En dan het wereldnieuws door de Belga-redactie. Eerst heb ik Brian Ferry nog voor jullie. Hij liet Roxy Music eventjes in de steek een halve eeuw geleden. En dat leverde hem wel een dikke top 10 hit op met deze Let's Stick Together. Ja, ik ben nog een uurtje bij jullie. Zometeen na het nieuws.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie zin heeft in zonsfeer en een vleugje Portugal, die kan tijdens de 12e editie van Supermercado op 19, 20 en 21 juni naar Diest. Jawel, dan kan je gaan kijken en proeven van de zoete en zwoele wereld van een Portugese filia. Denk aan warme klanken, kleurrijke straten en een feest dat al je zintuigen prikkelt. Er is opzwepende live muziek en er zijn DJ-sets en smakelijke foodstands en lokale horeca. Speels straattheater en animatie voor jong en oud. Supermercado leeft dan op elke straathoek in Diest. En bovendien blijven de winkels die 19, 20 en 21 juni langer open. En in de straten is er dan ook een supermercado-markt. Het alcoholverbod in Sint-Truiden wordt van 11 juni tot en met 19 juli tijdelijk opgeheven op de Groenmarkt. Want de stad plaatst er een groot scherm waarop supporters het WK kunnen volgen. Het plein verandert tijdens die periode in een WK-dorp. Opvallend is dat de capaciteit nu veel lager is dan 2 jaar geleden met het EK.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies, Kurt Verwillige.
5: Nou, overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer rust hervat.
4: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer. Een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag. Omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros-Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggehout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggehout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. WTM Nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros-Beijaard, maar dat leverde weinig op.
6: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros-Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
4: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Laurijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maximaal rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.

0: stond het in de hitparade, deze Ich bin wie du van de Duitse Marianne Rosenberg. En daarmee openden we deel 2 van deze show op dinsdag 2 juni hier bij Radio Demerstad. Ik blijf nog een uurtje en hopelijk jullie ook. Ja, tenminste, dat hopen wij.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: 20 jaar Zelem zomer.
5: Wow.
4: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je hand.
4: De Romeo's. En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
7: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

En dit betekende de grote doorbraak voor Jan Leijers, Paul Michiels en Co. Soul Sister met The Way To Your Heart, waarmee ze het zelfs schopte tot in de Amerikaanse top 100. We zijn een uur ver in Kroatië, België, daar in Rijeka. Het is er nog altijd 0-1 nadat het doelpunt kort voor de rust van Jurie Tielemans. Dit weekend zetten in ons land heel wat kerken ook hun deuren open. De Open Kerkdagen. En zo zijn er ook een aantal in onze regio te bezichtigen. Bijvoorbeeld de Abdijkerk van Averbode op de site van de Abdij. In Diest kan je terecht in de Sint-Sulpiciuskerk op de Markt. En ook de Allerheilige Kapel zal toegankelijk zijn. Net als de Sint-Jan-Baptistkerk in Binkom bij Lubeek. En ongetwijfeld zijn er nog heel wat andere kerken die we hier niet op ons lijstje hebben staan. En nu wat romantiek. Een fantastische zangeres Carly Simon. Uit de 80's plukken we dit nummer. Coming Around Again.

De definitie van liefde, what is love, dat was Howard Jones uit de 80's. Nog minder dan 20 minuten in de oefeninterland van de Rode Duivels in Kroatië. En de 0-1 staat toch nog altijd op het bord, al zijn de Kroaten wel een aantal keren erg goed komen opzetten. Morgenavond kan je naar de bioscoop in Cinema Paradiso in Diest voor The Coral. Een verhaal dat zich afspeelt in het Engeland van 1916. Omdat de meeste mannen aan het front zitten, zoekt een koorleider naar tieners, jongens en meisjes. Tickets bestel je online of morgen overdag via Den Amer. The Coral dus morgen in Cinema Paradiso in Diest. En nu de klassieker van Wiltura in een reggae-jasje. Ja, Bart KL en Lisa Delbo met Eenzaam zonder jou.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De zomer van 1980. Ik herinner mij nog. En Massara was toen zo'n one-hit wonder dat in de hitlijsten stond. Ging over Margherita. Het lijkt erop dat de Belgen toch die voorsprong gaan kunnen vasthouden. We zitten in de laatste 5 minuten daar in Kroatië nog altijd 0-1.

En dat is een van die mooie rockballads, hè? De mannen van More Than A Feeling. Dit was Boston die nog een comeback maakte in de 80s met dit Amanda. Ja, we zitten in de slotfase van Kroatië-België. Er kwamen 6 minuten extra tijd bij door die vele vervangingen. Maar de 0-1 die staat er nog en het zal wel zo blijven. Volgende en de laatste oefenmatch voor het WK eraan komt, die spelen de Rode Duivels aanstaande zaterdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Let op, die wedstrijd wordt al om 3 uur gespeeld. Zo, deze show zit erop. Zometeen meer klassiekers non-stop. Ik ben er morgen weer gewoon om 6 uur. En afronden doen we met deze Lynn Lovitch en de Lucky Number. Tot

0: Ja, ik kom toch nog even tussen om te zeggen... My lucky number is two, zong Lean Lovitch. En dat heeft de ingevallen Lukaku ook gedacht. Hij heeft er nog 0-2 van gemaakt. Dus uiteindelijk 0-2 in Kroatië, België. Zo, tot morgen.
1: Het is 8 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, regionaal nieuws.
4: De werkzaamheden zijn gestart voor de herbestemming van de kerk van Hoelede bij Kortenaken. Dat moet daar een hedendaagse nieuwe bibliotheek worden. Het project kadert binnen een bredere visie om leegstaand religieus erfgoed een duurzame en maatschappelijke relevante invulling te geven. De werken zijn dus gestart en binnenkort kan men dus daar een BIP verwachten. In Limburg komen er 3 nieuwe gezinshuizen voor kwetsbare kinderen bij. 2 openen binnenkort, voor een derde heeft Vlaanderen nu extra middelen vrijgemaakt. Het initiatief moet kinderen uit de jeugdzorg een meer huiselijke en stabiele opvang bieden. Binnenkort openen er 2 in Limburg, maar het aantal moet dus groeien. Er komt 1 extra gefinancierde gezinshuisplaats bovenop de bestaande. Die komt in Melveren bij Sint-Truiden en tegelijk worden bestaande middelen uit leefgroepen omgezet, waardoor er in totaal 8 gezinshuizen moeten komen. Maar dus even geduld nog.
3: Demerstad, wereldnieuws.
5: De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur. Omdat vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder Kurt Verwillige.
6: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
5: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. De band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6500 mensen. En het is nu definitief beslist. De belofteploegen in 1B van ons voetbal kunnen degraderen als ze bij de laatste 2 eindigen. Dat is beslist op de algemene vergadering van de Pro League. Tot nu waren die U23-teams beschermd, maar dat veroorzaakte dit seizoen opschudding, omdat daardoor ploegen die hoger eindigden toch degradeerden. En dat is volgens de mededingingsautoriteit niet eerlijk. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
3: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffeclassic.be.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
4: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
3: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: autowassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
7: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
4: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
3: Op één jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen. Met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
5: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
3: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
4: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
3: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen. Vannacht kansen op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roemt.
4: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, hè, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
3: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Hatja Lapip. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roemt.
4: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, hè, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
3: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Hatja Lapip. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Belgische luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Molder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf.